0: Nee, hoor ik niet.
1: Nee, hoor ik niet.
0: Something that requires it in the last no flat means whatsoever.